Hey, ik ben Sanna, gitarist van Intentions en jij luistert naar Prague Core Radio. Het enige echte Prague rock en indie station in Montreal.

0: The Cats. What's the World Coming To? Toen al in 1967.
1: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
0: Hoi hoi, welkom bij Folky Wave, waar wij folk en rock en wat andere muzieksoorten samenvoegen in één radioprogramma. We begonnen al met de Cats, What's the World Coming To. Dan gaat dat Cats doorklinken in de loop van het programma. Gewoon omdat het waanzinnig goede muziek was destijds. Ik denk dat het mijn meest favoriete palingpop groep is in... Van alles eigenlijk. Nog meer dan BZN. Voor de volgende plaat gaan we naar de States toe. En daar vinden we de groep Pablo Cruz. En in 2011 besloten ze om toch wel weer na een hele lange tijd weer samen te gaan optreden en samen te gaan spelen. En dat resulteerde in de DVD It's Good To Be Alive. En daarvan gaan we luisteren naar het fantastisch mooie plaatje Atlanta June.
2: Thank you. By the way, when we came into town, we saw this, and I don't know if you guys thought this was the band that was playing tonight, but I found it really confusing, and then we got to the hotel, and all of a sudden it was on the screen and the TV, and it was like the frickin' Twilight Zone for us. We're all like, I called Dave, and I go, man, did you see what they're using to advertise us? It's like, can't they use, like, the current picture? Just the same.
3: Huh? It's like a different band.
2: It is, actually. And we're going to have a contest at the end of the show. If you can pick out any one of us here, you get an all-expense-paid trip to Lewis.

Fabeltastische uitvoering. Wat een al fabeltastisch nummer. Voor Atlanta Dune. De hoogtijdagen van Pamela Cruz lagen ergens eind jaren 70, begin jaren 80. In Nederland heel bescheiden, een paar tipjes, maar geen echte hit doorbraak. Terwijl het naar de band verdiende er zoveel meer, ook in Nederland natuurlijk. Muziek van Belinda Carlisle. Zij noemt het nummer van de Hollies. En daarvan heeft ze gezegd van, ik wil niet op een gegeven moment het opnieuw een nieuw leven inblazen. Ik wil mijn versie gewoon eraan geven, hoe ik het vind dat het mooi zou zijn. The air that I breathe.

Belinda Carlisle, die ergerde daar brief nummer van de Hollies, het begin van de jaren 70. En in 2025 bracht ze deze uit als onderdeel van een soort van cover-cd. Maar het is een cd waar ze zelf haar gevoel inlegt in een muziek die ze destijds bewonderde en mooi vond. Uit 1997 nog een nummer van Belinda Carlisle. Dit doet ze samen met Brian Wilson van de Beach Boys. Hier is California.

Belinda Carlisle met Brian Wilson en California in 1997. Ik heb helemaal geen Brian Wilson gehoord. Jawel hoor, hij zat in alle koortjes, was hij aanwezig, deze plaat. Muziek van de Beach Boys, het is een kleine stap natuurlijk, van 1979 van de LA Light album. We gaan luisteren naar Lady Linda.

1979, The Beach Boys en Lady Linda. En feitelijk was dit klassieke muziek van Johann Sebastian Bach. Het was namelijk het koraal van Cantata BWV 147. Jezus blijft mijn vreugde. Dat was het nummer wat je gehoord hebt feitelijk. We gaan het nu een klein beetje iets meer klassieker beluisteren. In de vorm van Exception uit 1978. Van Exception 78, Gigi Joy.

Nou ja, helemaal klassiek. Except ze gooiden er wat progressieve rock en jazzrock tegenaan in deze Gigi Joy van Johann Sebastian Bach. Uit 1968 komt dat. De volgende plaat komt uit 2001 van de cd Rebirth van Angra uit Brazilië. Gewoon luister naar The Visions Prelude.

Nou, stiekem zit er een klein beetje een klassiek deel van te maken. Angra uit Brazilië, het is een hardrockband, een stevige, progressieve rockband. Daar, en Rebirth was, dit was de finale van de CD Rebirth, The Visions Prelude. En de basis daarvan was meneer Rachmaninoff, die dit klassieke stuk schreef, gewoon het tweede piano gezet, dat was van hem. Destijds, lang geleden. Muziek van, het is een goede keus, van Caroline, nu volgend.

Brian Wilson in 2004 afkomstig van de CD Smile. Wat een legendarische Brian Wilson CD. Muziek van de mama's en de papa's, nog steeds de goede keus van Caroline in 1965, California Dreaming.

1965, de mama's en de papa's in het legendarische California Dreaming. Een fantastische mooie plaat natuurlijk. We blijven in California. Dat doen we met de Beach Boys uit 1973 van hun CD destijds Holland. We gaan luisteren naar California.

Uit 1973, de Beach Boys en California. Over California gesproken, er is een band die in Engeland best wel bekend is en regelmatig optreedt in verschillende plaatsen. Maar in Nederland helemaal niemand het kent. Het is de groep Never the Bride. Ze zijn een van de weinigen die ook een zogenaamde koninklijke plaat hebben aangebracht. Een plaat die speciaal aangevoerd is voor de koningin van Engeland. En of je iets hebt met een koningshuis, weet ik niet. Maar in ieder geval, ik niet, maar... Het is een hele eer als je op een gegeven moment daar een nummer mee hebt. Nou goed, die gaan we ooit nog wel eens draaien. The Living Tree is dat. Maar nu luisteren naar Going to California. Een wonderschone renditie van het nummer van Led Zeppelin.

De CD heette Encomium. Dat was een tribuut tot, aan Led Zeppelin. Verschillende bands deden daar mee. Onder de Duran Duran de Never the Bright uiteraard. En een aantal andere minder bekende bands. Robert Plant deed zelfs ook nog een nummer als Led Zeppelin zanger. Muziek van Manfred Mann's Earth Band. Dit is een plaat die zelfs een hitnotering heeft gehad in de top 40. 6 weken lang hebben ze ingestaan. En de hoogste positie was nummer 15 uit mijn hoofd. We gaan luisteren naar California.

Oh, we hadden al een tijdje door mogen gaan voor mij hoor, met zijn toetsen, want dat klonk allemaal lekker. Manfred Mann's Earth Band hoorden wij in California, 1978, een hit in de top 40. Muziek van The Weeknd, hij is haast met de dag. Hurry Up Tomorrow.

0: Enter a world of untold stories, never seen or heard before. All of them a sacred message created in this head of hers. Shh, be silent now. Just listen carefully and remember a sacred time when we lived together.
1: Uit 1970 hoorden wij The Cats en I Walk Through the Fields. Afkomstig van de cd Take Me With You. Toen nog een beetje in de flower power sferen. Zo klonk het een klein beetje ook. Laten we dat nog iets meer gladder, iets meer paling, maar zo moeten zeggen. The Cats. Prachtige band. De volgende artiest die ik ga draaien, die is ook bezig om zich voor te bewegen door de velden. Maar dan in dit geval de velden van Rusland. En niet alleen te voet, zodat dat te paard. Daarom heet het nummer ook Kop. Oftewel paard in het Russisch. Of horse in het Engels. Een van de beste folkartiesten van Rusland. Een van de belangrijkste denk ik ook. Pelagea, hier is Kop.

Pelagela live in Rusland in 2020 was dit. We hoorden het nummer Kop, oftewel Horse, oftewel Paard. En ik heb iets van 10 verschillende live versies van dit nummer. En ze zijn allemaal net even anders. Ze zijn allemaal weer net even, de een of weer mooier dan de ander. Ik kan er eigenlijk geen keuze in maken. Ik kan willekeurig elke kop nemen die ik voor handen krijg. Ze zijn allemaal mooi. Dame met een ongelooflijk mooie stem. Pelagea, de belangrijkste folkzangeres van Rusland. We gaan naar Oekraïne toe. Nou, niet helemaal. We gaan naar Lisse toe. En daar trad Goa op in 2024 op het Castlefest Festival. Pagan Festival. Een verrassende keuze om daar ook Goa neer te zetten. Ook een van de meest politieke bands die denk ik geweest is. Naast Omnia. Maar luister naar Shum. En ze deden dat heel bijzonder. Er werden 33 cirkels geformeerd door de zangeres. Door het publiek gewoon daarin te bespelen. En iedereen moest verlicht zijn. En zo draaiden er plotseling 33 cirkels in het festivalterrein in de avond. Het was bijzonder mooi om te zien. Als je de video kan vinden daarvan op YouTube, die is er. Dan zou ik je zeker aanraden dat eens een keertje gaan te bekijken. Dat was heel bijzonder. Goa en Shum.

legendarisch moment. En daar de Keukenhofvelden in Lissum. Waar het Crossfestival elk jaar wordt gehouden. 50.000 mensen waren daar in 2024. Het festival wordt jaarlijks gehouden, al een oorlog veel keren. Ik geloof de 25e keer in 2025. Een bijzonder festival dat een beetje hoop uitstraalt. Over festivals gesproken, in 2025 een unieke gebeurtenis voor althans de all-time stringband uit West-Friesland. Zij traden op een pagan festival. Dat is volgens mij nog niet eerder gedaan. Dat deden ze in Emmen. Op Fable and Fantasy was eind juni 2025. We gaan luisteren naar het nummer van hun. Your Baby Ain't Sweet Like Mine.

Live hoorden wij de All Time String Band. And Your Baby Ain't Sweet Like Mine. En in 2025 dan inderdaad live op het Fable and Fantasy Festival in Emmen. Is dat All Time String Band. He is Far Away.

all-time swing band uit West-Friesland en Far Away, afkomstig van de cd Chicken Scrouse for Day uit 2014. Muziek van, zwaar goed gezelschap overigens, de all-time swing band daar in Emmen. Want daar speelde ook Luc Lendes op. En ja, Luc is een soort van tovenaar op instrumentjes. Hij speelt daar in zijn eentje en dan heb je iets van 40 instrumenten om ze heen liggen. En dan speelt hij gewoon allemaal, soms ook zelfs gewoon tegelijkertijdig. Nou, niet alle 40, maar in ieder geval behoorlijk veel tegelijkertijdig. Maar luister naar hoe dat dan klinkt. Hier is de improvisatie Treinwals.

En er was ook de brandspuit en de kipkanaai, kogelvondje. Ik weet niet wat hij allemaal bij zich had. Knijpkip en zo. We hoorden Luc Lenders met de improvisatie van de treinwals. Dan muziek van Meuret. Of we kunnen trouwens Luc Lenders, degene die het gezien hebben. Hij was in 2024 in Enkhuizen, in het Zuiderzeemuseum. Dat had hij toen op. Muziek van Meuret uit Nederland. Zij zijn drie dames. Ze traden op. Ik zag ze in Groet. In Groet, ja. Het witte kerkje al daar. Dat is bij Schorl. En een fantastisch. Ik had ze nooit van ze gehoord. 15 jaar lang zijn ze aan mijn adem ontsnapt. Maar uiteindelijk toch te pak gekregen. We gaan luisteren naar muziek van de CD Irish Treasures. Hier is Red is the Rose.

Maren, afkomst van de cd Irish Treasures, hoorde in 2015 Red is the Rose. En we kennen het ook een Schotse versie van overigens. Muziek van Jaap Schilder. Hij is een van de Cats en hij schreef het waanzinnig mooie nummer Mandy My Dear. Dat schreef hij voor zijn dochter die net geboren was, geloof ik, toen destijds in het begin van de jaren 70. We gaan luisteren naar zijn versie daarvan in zijn eentje, althans met een band erbij, uit 2018. Live, Jaap Schilder, Mandy My Dear.

Jaap Schilder van de Cats. Je hoorde Mandy My Dear Live. Uit 2018 was dat. Hij is in juni 2025 verhuisd naar het huis van een schilderkoning. En ik heb me laten vertellen dat aan de spijkertjes zijn blijven hangen. Dat daar nu gouden platen aan hangen in plaats van schilderij. Muziek van Jaap Schilder uit 1977 van zijn solo-cd Stay Ashore. Hier is Picture Book.

Jaap Schilder en van de CD Stay Ashore worden wij het nummer Picture Book uit 1977. Ja, wie waren de Cats ook alweer? Nou ja, bijna geen introductie nodig, denk ik. Dit is Leah.

1969, het was The Cats, waren The Cats en Lea. Het is tegenwoordig nog een goede keuze van Caroline. Een beetje een zomerse editie en we blijven in de jaren 60. Met de Love in Spoonville en Summer in the City.

The Love is Beautiful en Summer in the City uit 1966. In 1968 komt deze van Lord Sitar. Ze zetten hun verrekijker op en I Can See 4 Miles.

Hoorde de Who uit 1971 van de CD Who's Next. Hoorde Baba O'Reilly. Muziek van Maren uit Nederland. Irish Treasures heet die CD. Castletown Corners en Sweet Bicycle.